Protestieren, liquidieren, exekutieren, exekutieren, arbitrieren.